Ik heb het gemerkt, persoon, persoon, dat ik er ben, vorm die ik er ben.